brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

van toen. De hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Knuckles.
1: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh ja. Yeah.
1: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
0: Dit is de Lunchbreak Top 3. Je maakt er tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.
2: No matter what the people say, these sounds lead the way.

girls, I'm

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten troffen ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.

Het is weer zaterdagochtend en het is 5 minuutjes over de klokken van 8 uur. En we begonnen met een nummertje van Casey Jones en Don't Ha Ha.

follow him, José. Ja, ze begon gelijk te zingen, dus ik... Ach, gelijk mijn mondje dicht. En vroeger mocht ze mij ook volgen. En misschien heeft ze dat ook wel stiekem gedaan. ATZ. Een lekker nummertje uit 2001. My heart beats like a drum.

van vroeger zeiden we altijd Bob Bauer, maar ja, dat klopt niet echt helemaal. Ach, dat was zo'n leuke tekenfilm, weet je wel.

En ik zeg het je heel eerlijk, van deze muziek word je echt lekker wakker. Althans, ik wel. Billy Joel. En het heerlijke nummer nog een keertje terug. Uptown Girl. We gaan eens even kijken wat er onder het andere knop zit. Nou, het lijkt er wel een beetje op. Iets van Genesis. Tell Me Why. Nou, ik zou niet weten wat ik je moet vertellen, maar... Ja, oké, 17 minuten over

Phil Collins, oftewel Genesis. And tell me why. Nou, ik heb helemaal niks te vertellen, maar... Ja, nou ja, goed. Misschien moeten we eventjes een kleine oog werpen op Dr. Pop. En die hebben we gewoon het Edward. Dat is ook zo'n heerlijk nummer uit die goede oude tijd.

0: Mike en Michael, The Sun is Born. En dan gaan we nu eventjes kijken of dat er nog wat, heel wat gebeurt op de Nederlandse autowegen.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles reken hier op 10 minuten vertraging.
1: De Classic Hits.

Just a little more time. Kylie Minogue. Wat kent dat dametje toch zingen? En af en toe horen we nog wel eens wat van haar. Niet veel, maar ja, ze is natuurlijk ook al aardig op leeftijd. Een ouwtje. Is Wally Tax. Riches are burning.

John Farn. En een heerlijk nummertje. Mag ik wel zeggen. Nou ja, ik vind eigenlijk alle nummers die ik hier draait eigenlijk wel lekker. Of goed, of mooi. Maar er zijn ook wat mindere bij. Ja, die draai ik ook maar één keer. Hier is Paul Jong. Come back and stay. Ja, dit nummertje komt natuurlijk uit 1983. En heb je een verzoekplaat, kan je hem altijd aanvragen. Misschien voor 2 uurtje, je weet maar nooit.

Come back and stay for good this time. Dat is eigenlijk de complete titel en niet alleen Come Back and Stay. Maar goed, is op elk nummer wel een betekenis. Sarah Larson en The Midnight Sun.

Nou, dat was een heerlijk nummertje. Ja, nou ja, we zijn er bijna aan het eerste uurtje. Maar we hebben nog een aantal nummertjes te gaan. Onder andere deze van Joy Sint. Come into my life.

We nou het alweer een lekker disco stampertje. Een kleintje maar hoor, van Door Sims. En come into my life. Ik zie je graag terug aan de andere kant van 9 uur na het nieuws, weer en misschien het verkeer. Als laatste Tracy Ullman, Sunglasses.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom, goedemorgen.
4: Goedemorgen.

In 1982 kwam dit nummer uit. Jolemar. En verder zeg ik het niet, want mijn Frans is niet zo erg... Ja, niet zo erg duidelijk te verstaan. Dus laten we daar maar niet aan beginnen dan. Om het allemaal uit te spreken. Blues hey! Channel. En keep on. Een lekkere gauw ouwe. En allemaal uit 1968. Welkom bij het tweede gedeelte van...

0: Bebone van Bruce Channel. Ja, ik wou het zeggen natuurlijk, maar dat ging helaas niet door, want hij begon te zingen. Ik wou dus zeggen, welkom bij het tweede gedeelte van De Ochtenddekker.
1: Het is een mooie, heel kleine, je weet wat we zeggen, maar we nou niet.

Little Klein. En Samuel Welton, maak me nou niet gek. Nou, zullen we zeker niet doen, want dat ben je al. Bonnie M. I see a boat on the river. Ja, die zie ik elke dag. Kleintjes en grote.

I see a boat on the river van Boney M. Ja, het is een nummertje wat helaas in de tipraden bleef hangen. Ja, zo heeft iedereen dat natuurlijk wel eens even. En ja, dan wordt de zomer daarna weer na een paar weken uitgeflikkerd. Of je gaat door naar die top 40 natuurlijk. Maar het kan ook wezen dat het een gehele flop wordt. Maar dat heeft Boney M heel weinig meegemaakt. Anouk en de Modern World.

uit die goede oude tijd van Aretha Franklin en Whitney Houston. It isn't, it wasn't, it ain't never gonna be happen. Wat een nummer was dat ook. Maar het is nooit echt een hele grote hit geworden. Nou, interesseert mij niet echt veel. Deze was meer bekend. Limousine, ik weet niet dat je ze nog kent. 75. Dat is ook het jaar waar ze uitkomen. 1975.

Nou, nou weten we zelf wel van jaar tot dit nummer komt. 1975, Limousine. Een aantal nummertjes gemaakt en daarna was het gewoon klein met die band. Was het klein en afgelopen. Even terug in de tijd met een nummertje van Julio Iglesias en Diana Ross. All of You. Even lekker bijkomen.

0: echt een heel lekker nummertje. Om eens eventjes lekker nog even onderuit te zakken. Met een lekkere bak koffie of een bakje thee. En iets lekkers erbij. Julio Iglesias en Dianos. En All of You. Even kijken hoe het is met de files in Nederland.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Ja, ik moet zorgen dat we eerst even een lekker bakje koffie hebben hoor.
4: Ach man,

Juan Luis Guerra. En wat was het weer lekker druk op de Nederlandse wegen. Je kan ze lekker overal doorrijden. Ja, dat kan er ook wel eens even zijn. Misschien dat je een kleine opstopping hebt ergens bij. Dat zal dan niet lang duren, want het wordt niet, weergegeven hier. Geen verkeersinformatie. Nou, geen files. Dan is het altijd wel goed. En dan zingt Stevie Wonder weer.

Mooi nummer. Yes to me, yes to you, yesterday. En dit is Mariah Carey. En op een dag, someday.

Oh jee, oh jee, jongens, kan die dame lekker zingen, die Mariah Carey. Ja, bekend geworden eigenlijk met een nummertje van Michael Jackson, hè. Daar is zij echt bekend mee geworden. En natuurlijk omdat ze een vriendje had die een aardig dikke portemonnee had. Miami Sound Machine en The Bad Boy. Ja, die zijn er natuurlijk ook. Maar ja, niet alleen de Bad Boy, hoor. Ze hebben ook Bad Girls. Maar daar zingen we niet over.

Jewel en Salotto. En ja, de Jamaican en Ben Ben. Nou, oké, okay, dat hebben we ook weer gehad. Even door, maar wat heel anders natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk wel een leuk nummer. Maar dit vind ik meer in mijn straatje pas. Wait, wait. En hij heeft erover.

kan ik zitten nummer nou net op luisteren. Lijkt wel of dat ik hem eerder gedraaid heb. Misschien gisteren. Hij stond in ieder geval nog wel in de lijst, ergens maar. Ik zou het niet meer weten. Wait, hoor je een lady. Yeah, yeah, yeah, yeah. Is Will Smith. My-

Welcome to Miami. Avec un nouveau chiffon, Will Smith. I'm going to Miami. Ja, het is wel de ene laatste, de laatste komt er nu aan. Deze van de Moody Blues en The Voice. Hey, graag veel plezier met de klinkende klassiekers en Mohammed K. Na het nieuws weer en verkeer. En mij hoor je morgen weer terug tussen 9 en 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Het is weer weekend. Welkom bij een nieuwe klinkende klassiekers aflevering tot 12 uur bij Radio Amerika. Goedemorgen. Dank aan Rinus van der Meer. En morgen is hij er ook, Peter Schilling. Dit simmeltje kwam uit 1983 en werd in 2 talen uitgebracht. En wie weet is ruimtereizen ook straks voor de gewone man. Voorlopig is het alleen maar bereikbaar voor hele rijke mensen. Maar dat zijn dan hele korte ritjes. En natuurlijk voor de astronauten. Straks 12 inch van zwart vinyl in je tweede tweeluik. Maar er is ook nog muziek van Irene Cara uit de jaren 80. En zij maakte de muziek voor Fame. En nog een paar andere leuke liedjes. En er is straks muziek van Blondie. Zeer succesvol in de jaren 70. Maar nu uit de Zero's, Davina Michel.
1: Radio Amerika. Het station dat zonder flauwekul jouw muziek draait.

de muziek van Top Gun en zorgde voor de muziek van Fame, de film en de serie. En de 12 inch straks ook uit de jaren 80. Maar nu, Seal.

0: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen.
1: Het beste van toen
2: en het mooiste van nu.
1: Dit is Radio Amerika. Radio.

0: uit The Lion King. Circle of Life. Zometeen na het nieuws, uur 2 met de twee leuk. En niet te vergeten, de hits.
1: Radio Amerika wenst je een goede morgen.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles leer hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Van de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens. Ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk.

0: De Bengals en het mooie Walk Like an Egyptian. Welkom in de twee.
1: Goedemorgen.
0: Met straks muziek van E17, Human League en de man uit Nederland die het Eurovisie Songfestival een aantal jaren geleden won. Oftewel Duncan Lawrence.
2: Radio Amerika, het station dat zonder flauwekul jouw muziek draait.

Big bij Radio Amerika. En het mooie Don't You Want Me Baby. Straks, dan is het de hoogste tijd voor de tweeluik. En die komt deze keer uit de Zeros. Heb je zelf een leuke tweeluik? Laat het me even weten. Dat kan via de bekende kanalen. Via Facebook of via andere wegen. En dan komt het voor elkaar, want dan hoor je hem aanstaande zaterdag. En nu, de jaren 90. E17, zeer succesvol destijds. Wow.

0: En dat was Garbage en het mooie Stupid Girl uit de jaren 90. En nu de tweeluik. En deze keer uit de Zero's.
1: De tweeluik. Twee platen. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. Artiest. Vandaag in de tweeluik. Tweeluik.
0: Hij heeft een aantal albums op zijn naam staan. Hij heeft in een aantal films geacteerd. Maar het gaat nu om de muziek. Straks de vierde kaart. En nu dansplaat. De Radio Amerika tweeluik voor deze aflevering is in handen van zanger, rapper, acteur Ray Power.
1: De tweeluik.

0: Oh, op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. De Tweeluik.

0: ander leven.
1: En dat was Rain Power, de vierde kaart. En daarmee voor Dansplaat, ofwel de tweede luik voor deze aflevering aanstaande zaterdag. Dan is het weer de beurt voor een nieuwe

Eurythmics en het mooie Sweet Dream zorgt ervoor dat de aflevering voor deze zaterdag erop zit. Maar niet getreurd. Aanstaande zaterdag is het de hoogste tijd voor een nieuwe. Zometeen is het de beurt aan de collega's. En dit is Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers. Tot volgende.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Hocus Pocus. Ja, Pilatus Porsche. Daar zijn we dan weer met Grand Café René. Focus was dat. Waar je moet beginnen als je dit nummer beschrijft. Ja, het is een muzikale achtbaan van rauwe gitaarriffs van Jan Akkerman tot de legendarische jodelen en fluitspel van Thijs van Leer. Ik heet je hartelijk welkom. Het is weer tijd voor Grand Café René. Twee uurtjes onvervalste hits hier op jouw radiostation. En natuurlijk de lekkere platen die ik heb meegenomen uit mijn platenkast. Ja, wat voor kast? Nou, ik kan je vertellen, een behoorlijke kast. Gaan we nu een bocht van 180 graden maken. We laten de jaren 70 achter ons met natuurlijk Focus. En we gaan richting de jaren 90 voor een flinke dosis R&B Altitude. We gaan naar een track die in 1995 de hitlijst overnam met de beat die je onmiddellijk in de heupen voelt. En een stem die pure zelfverzekering uitstraalt. Tijd voor een totaal andere sfeer. Dit is Adina Howard met Freak Like Me.

podcast hier in het Krantencafé. Volko, Rock Me Amadeus, een nummer dat in 86 geschiedenis schreef als een van de weinige Duitsstalige tracks die de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten wist te veroveren. De mix van rap, pop, klassieke dramatiek. Volko was een tijd echt ver vooruit. Een unieke sound die na al die jaren nog steeds staat als een huis. Dan gaan we nu van die Oostenrijkse keizer naar een eigenzinnig stukje Hollands popgeschiedenis. We gaan naar 1983 voor een nummer dat destijds de Nederlandse ether domineerde. Het is stijlvol, het is melodieus en heeft een onmiskenbare 80 city pop vibe waar je niet bij stil kan blijven staan. Hier is G-Race met Manhattan.

Dat is de titel Save Me, Davy D, Dozy, Biggie Mick & Tits. Je hoort meteen waarom deze mannen in de jaren 60 zo ongekend populair waren. De melodielijnen, die heerlijke jaren 60 sound. En natuurlijk de soundtrack van een tijdperk die nog altijd vrolijk blijft klinken. Ook in dit decennium, als je hem opzet tenminste. Dan gaan we nu eventjes naar de absolute koning van de soul. We gaan van Britse pop naar een Amerikaans icoon, wiens stemgeluid zelf na al die jaren als een warm bad aanvoelt. En daarna Landslide van Fleetwood Mac.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
3: Radio Amerika.
2: Met René van Elst.

0: Je moet er maar durven. Een nummer van Susie Quattro coveren. If You Can't Give Me Love, oftewel Judith Empson. Dus een gewaagde keuze, dat kunnen we wel zeggen. Dan schakelen we even over naar Nederlandse bodem. We gaan terug naar 2006, het jaar waarin de Volendamse duo definitief doorbrak bij het grote publiek met een kenmerkende tweestemmige zang en een akoestisch geluid dat je niet uit je hoofd krijgt. Vrienden, dit is Nick en Simon met een klassieker Julia.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen.
3: En de buren laat meezingen.
1: Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar

Franse chansonmeester Julien Clerc met Vanille is een nummer dat die typische poëtische Franse sfeer uitademt. En we gaan even door met drie broertjes, oftewel Jumbo, dat zongen zij en ze noemen zichzelf de Bee Gees.

Live Modern Energie kan aanvoelen natuurlijk. Madonna en Jump. En over Jump gesproken. Ik wou al zeggen, komt hij nog? Ja, hij komt. We hebben hem een setje gegeven op de draaitafel. The Pointer Sisters en Jump for My Love.

in één klap de Nederlandse hitlijsten veroveren. Dan gaan we even van de Caribische zon naar een heel ander soort warmte. We gaan namelijk naar de tekstschrijver en zanger die als geen ander weet hoe je de woorden en de sfeer neerzet. Een nummer uit 1997 dat uitkwam, sindsdien is het uitgegroeid tot een absolute klassieker in de popmuziek. Oftewel Avond van Boudewijn de Groot.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek 1 jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier 1/2 uur langer over.
2: Radio Amerika is er voor jou.
4: Voor jou.
2: Met de hits van toen en nu.
5: Amerika.
6: Amerika.
7: Radio Amerika.
2: Radioamerika.nl.

Food Fortress van UB40. In 1980 kwam zelfs een donderslag bij heldere hemel uit Birmingham met een geluid dat nergens op leek. Een mix van reggae, dub en scherpe maatschappelijke kritiek. Het is niet alleen een lekker nummer, maar het is een protestlied dat na 45 jaar nog steeds recht overeind staat. Krachtig is het nummer, ritmisch en natuurlijk onvergetelijk. Dan gaan we eventjes over van die Britse reggae naar de absolute perfectie van de Amerikaanse pop. We duiken namelijk in het album van Thriller, maar laten de grote dancehits even links liggen. Dit is Human Nation, Michael Jackson.

Even lekker die 12 inch meegenomen van AZ 1982. State of Independence van de Queen of the Disco, Donna Summer. Laten de spirituele sfeer achter ons en schakelen gewoon door naar de energie van de vroege jaren 90. Ken je deze nog? MC Saar en Real McCoy en It's On You.

Falco hier met Genie uit 1986 die de gemoederen flink bezig hield door die controversiële tekst en de beklemmende sfeer. Dan gaan we eventjes over naar Billy Ocean. There I'll Be Sad Songs, oftewel To Make You Cry. We gaan terug naar 1986. Billy Ocean.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
3: Radio Amerika.
2: Met René van Elst.

plaat die je niet vaak hoort op de radio. Jonathan Rice en It Couldn't Be Me. Oftewel, dat was een nummer met die typische ongepolijste singer-songwriter sound. Tja, zo is het natuurlijk ook hier in Krant Café René. Goed, een tijd waarin de track overal op de radio te horen was. Deze. John Sedaka en Just Another Day.

0: een van de meest iconische duetten uit de jaren 80. Een nummer dat destijds de hitlijsten domineerde en waarin de emotie nog steeds door merg en been gaat. We hebben het over Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. Je hebt nog een biootje van me te goed.
1: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Engelbert Humperdinck viert vandaag zijn 90ste verjaardag, vrienden, jawel. De in India geboren Arnold George Dorsey groeide uit tot een van de meest herkenbare stemmen in het easy listening genre. Zijn carrière begon moeizaam. Als Gary Dawson trad hij op in kleine clubs tot ziekte zijn loopbaan tijdelijk stillegde. De grote ommekeer kwam in 1965 toen manager Gordon Mills hem een nieuwe naam gaf. Engelbert Humperdinck. Het bleek een gouden zet. Slechts 2 jaar later brak hij wereldwijd door met Release Me, zijn allergrootste hit, ook in Nederland en Vlaanderen. Het nummer werd een klassieker, stond 56 weken in de Britse hitlijsten en hield zelfs de Beatles van nummer 1 positie. Hoewel Humperdinck vooral bekend staat om zijn romantische crooners, zocht hij regelmatig nieuwe muzikale wegen. En in de jaren 90, ja, let even op, want toen werkte hij samen met de Nederlandse producer Peter Koelewijn voor een album met Engelstalige versies van Nederlandse hits. En met meer dan 140 miljoen verkochte platen, 4 Grammy-nominaties, een decennia aan optredens, blijft zijn invloed onmiskenbaar. En op zijn 90ste verjaardag staat 1 ding vast. Engelbert Humperdinck blijft een van de meest geliefde stemmen uit de moderne muziekgeschiedenis. En dit is natuurlijk Release Me. De hele biografie vind je natuurlijk op www.popmagazine.nl.

Ik was een jaar of zes toen deze plaat in Nederland werd uitgebracht. De huilenbalk Palanga met Dance On Little Girl. Een onmiskenbare sound van de vroegere popmuziek, waarin alles draaide om de aanstekelijke melodie en de jeugdige enthousiasme. Dan gaan we eventjes naar iemand die is overleden in 2004. Althans, hij zingt mee. André Hazes. We hebben het over Paul de Leeuw met Droomland. MUZIEK

Gale. Het zijn Paul de Leeuw en die onvergetelijke André Hazes met Droomland. Zo, vrienden van de show hier op Radio Amerika. Ja, het is alweer bijna 2 uur. Dus wij gaan afscheid nemen. En morgen ben ik gewoon weer terug. En dan vanaf 2 uur met het programma Pop Magazine. Je kan altijd even een kijkje doen op www.popmagazine.nl. Dan zeg ik natuurlijk voor deze zaterdag, maak er een mooie dag van. Ik ga eruit met de Wild Boys van Duran Duran. Ik zeg tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. 2 activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Sumut Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De 2 overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Anders is het erg jammer, dan schakel je gelijk af, denk ik. Nou, The Grooveyard, heerlijk is dit. Luther Vandross, I really didn't mean it. Fantastisch, alleen maar classics, je hoort het, bekende classics. Nou, dit is ook weer zo'n heerlijke plaat die niet te versmaad is. Pina de Anjo en Maquala Idea. Achteraan straks Santé Savage. And bet you'll never find. Welkom, dit is The Grooveyard met Vijfhuizen.
1: Gata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.

warm. En dat is het tenminste. Nou, het is niet zo heel warm. We hebben een lekker aircootje in de studio. Zo is het. Zeker met die zomerse platen. Hey, ja, ik dacht het wel. Nou, een Piano D'Angelo. Maar qua la idea had ik ook een best wel een zomerhit. Ja, ik dacht het wel. Satasia Vaage, Bad You Never Find. Hoorde je ook nog eventjes. En zoals ik al net zei, Change and Warm. En dit is Lakeside. Your wish is my command. In de Grooveyard hier. Jouw favoriete radiostation.

voor onder andere Evelyn Champagne King. Heeft hij heel veel nummers voor geschreven. En voor veel andere artiesten. Maar zelf was hij ook niet verkeerd achter de microfoon. Dat mag wel duidelijk zijn. Jimmy Tunnel nu. Met U-Turn.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De 2 spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolpersteinen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

nou onder een bel asfalt? Ik weet het niet, maar het is wel Mary J. Blige. En Keep Your Head, hoor je. Oh, lekker zeg. Dan wat je daar zien. Goed, hè? Ja, ook Italo-liefhebbers komen straks dan in bod, hoor. Dat is helemaal goed. Veel Amerikaans, maar ook Albert One zie ik in de speler.

zomerse classic Italo. En dat zijn allemaal classics die hoort natuurlijk in de groove. Dat is zeker, dat zat zeker en vast. Zoals de Belg altijd heel mooi zeggen, zeker en vast. Mark Sade nu met Why Can't You Believe in Me?

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
5: Meer radio.
4: Dit is Radio Amerika.
6: Van harte welkom bij dit radio en online programma Boordevol met...
7: De Ruiten.
8: Waar zou ik die van moeten kennen?
9: De Connectie, sinds 2006.

0: altijd op zoek naar goede muziek in de collectie. Dit was 2026 muziek van The Hutches Collective. We draaiden Fallen Angel en daarvoor Train en Hey Soul Sister.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. Je kunt hier en nu luisteren, maar je kunt ook terugluisteren via mixcloud.com/connectie. Dit programma zit boordevol muziekitems en wetenswaardigheden. Want als start track hadden wij vandaag Train met Hey Soul Sister. Een prominente notering in de fascinerende 100 over de afgelopen 20 jaar. Want wij vieren dat De Connectie 20 jaar bestaat door middel van allerlei fascinerende top 100's voor je te maken. Die kun je terugluisteren en die kun je ook terugvinden. En heb je interesse, stuur dan even een mail naar deconnectie@gmail.com. Maar deze Train had na een break van een dikke 3 jaar in 2009 een comeback met het album Save Me San Francisco. En deze single die we voor je draaiden, Hey Soul Sister, werd een hele dikke hit. Het nummer gaat volgens de band over A Woman Who's Got All The Right Moves. En de single schiet wereldwijd de hitlijst in en de band is als gevolg van de hype te zien in CSI New York.
1: Welkom. De connectie tussen muziekgeneraties.

0: Hier hoor je wel echt een stuk disco- en popgeschiedenis in de connectie I Feel Love van Donna Summer werd geproduceerd en medegeschreven door Giorgio Moroder en Peter Bellotte. En werd opgenomen voor haar vijfde studioalbum I Remember Yesterday en dat was in 1977. En het concept van dat album was dat elk nummer een ander muzikaal decennium moest oproepen. En voor I Feel Love werd gekozen voor de toekomst, hè? Het futuristische. Ja, dat is wel gelukt in dit nummer, want eigenlijk klinkt het nog steeds up-to-date. Het was een beetje een opmaat naar de house muziek. En het werd gecreëerd in samenwerking met de Moog synthesizers. Ja, voor zover je kan samenwerken met een synthesizer. Het was eerst een B-kant van de single Can't We Just Sit Down and Talk It Over. Maar het werd helemaal niet zo'n grote hit. En toen dachten ze, weet je wat, we draaien het om. En toen werd het de nummer 1 in allerlei landen wereldwijd. Zo ook in Nederland en België. Het werd vooral populair tijdens het disco-tijdperk en heeft vele artiesten beïnvloed. Zoals David Bowie, Brian Eno, Kylie Minogue, The Human League en Blondie.
1: De connectie 20 jaar.

0: Connectie Collectie draaien wij bands die al meer dan 20 jaar muziek maken en dat nog steeds doen en live optreden. En in het geval van Queen is dat nog steeds zo, alhoewel het natuurlijk niet meer de Queen is die we gewend zijn uit de jaren 70, want dit nummer is opnieuw uitgebracht. En het was eigenlijk hun derde single uit 1973. Het nummer heet Seven Seas of Rye. Ja, de rockgroep Queen. Het nummer werd geschreven door Freddie Mercury. En een instrumentale versie van dit nummer staat op het debuutalbum. Dat heette van Queen uit 1973. Maar de bekendere versie, zoals die op single is uitgebracht, staat als laatste nummer op het album Queen 2 uit 1974. Het nummer was de derde single van de band. En het groeide na een optreden in Top of the Pops uit tot hun eerste hit. En in de charts in Engeland bereikte de plaats de 10e positie. Net zoals het nummer My Fairy King op het eerste album beschrijft de songtekst de fantasiewereld uit de jeugd van Freddie Mercury. En de Zeven Zeeën en The King of Rye komen ook ter sprake in de tekst van Lily of the Valley op het derde album, Sheer Heart Attack, uit 1974. En aan het eind van het nummer wordt het refrein van het bekende liedje uit 1907, I Do Like To Be Beside You, The Seaside, gezongen. En dat Sheer Heart Attack, dat album, ken je dat nummer? Dat is ontzettend hard, want Queen was natuurlijk van oorsprong echt een rockgroep. Later zijn ze wat meer symfonisch geworden en hebben ze zelfs disco-muziek gemaakt. Maar luister nog maar eens terug naar die albums uit 73 en 74.
1: Harik, hier Jacqueline. Ik vond een muzieknummer. Snap. The First, The Last, Eternity. Het gaat over de eeuwigheid. Het is een vlot nummer, alhoewel ik bij het opzoeken van de betekenis vond dat het geschreven is door iemand die zijn vader op jonge leeftijd is verloren en waarschijnlijk zich door het lied verbonden voelt met zijn vader.

Het is weer gelukt hoor. De connectie zoeken tussen twee nummers met dezelfde titel. Wij draaiden, ja, heb jij gekend, hè? One of These Nights. Die ene was niet zo moeilijk. Overbekende grote hit van de Eagles. Maar daarvoor draaiden we de Cannons met These Nights. Zo maken we die connectie tussen muziekgeneraties. De Eagles, het eerste nummer op hun gelijknamige album uit 1975. Het in mei van dat jaar uitgebracht. En One of These Nights ontstond nadat de band vond dat ze een nummer wilde schrijven dat niet binnen het country rock genre lag en geen ballad was. Liedzanger

0: Invloed door R&B en disco klanken. Hij zei over het nummer, we hadden de stem van Don Henley, waardoor we meer de soul kant op konden. Wat mij erg blij maakte en veel dingen kwamen samen op One of These Nights. Onze liefde voor de studio, de dramatische vooruitgang in het tekstschrijven van Don Henley en van Glenn Frey. En we maakten een grote sprong met One of These Nights. Het was een doorbraak voor ons. Het is zijn favoriete Eagles nummer. En als er ooit een zou moeten kiezen, zou het niet Hotel California zijn of Take It Easy. Maar voor Glenn Frey is het One of These Nights.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie.
1: Muziek die je kan verstaan.

0: Best of My Love van The Emotions. En ik ben best een beetje fan van Earth, Wind & Fire. En dit was regelmatig het achtergrondkoortje. Onder andere in Boogie Wonderland. Maar ze hadden dus zelf ook albums en singles. Dit was denk ik hun grootste hit. En dat stond op hun vierde studioalbum Rejoice. En dat komt uit 1977. We zitten een beetje in de jaren 70 vandaag met Queen. Met de Eagles en nu weer met The Emotions. Het werd uitgebracht dus als eerste single van het album. En bereikte ook de eerste plaats in Amerika. En dat is wat. Daar moet je echt wel wat in je mars hebben. Het won ook allerlei prijzen. Onder andere een Grammy Award. En de single was een enorm succes. En stond 5 opvolgende weken bovenaan die hitlijst. En wat gebeurt er dan verder met zo'n nummer? Nou, het is onder andere gecoverd door Mary J. Blige, Ella Eyra, Sheena Easton en Unchained en Samantha Jade. En het is gesampled door De La Soul, Lisa Lisa en Cult Jam, Girl Talk, Kylie Minogue, CNC Music Factory, Kesha Cole, Mariah Carey en Tamia. Om maar even aan te geven wat een belang dit nummer heeft gehad.
1: De generatie X, Y en Z vinden elkaar hier in muziek.
2: Hoi, Bianca hier. Rick, ik wil graag muziek met jou delen. En het gaat over het nummer Slave to Love van Roxy Music. Eigenlijk gewoon omdat die Brian Ferry zo Slave to Love is. Heb ik daar hele leuke herinneringen aan.

was 1986 en ik draaide bij een radiostation in Rotterdam. En ik was ontzettend jong. En onze programmaleider, de grote baas van het radiostation, die ging met vakantie. En die koos elke week een straalplaat. Je weet wel, een nummer wat gepromoot werd en vrijwel elk uur gedraaid werd bij de start van een uur. En mij viel de eer te beurt om dat te doen in zijn vakantie. Dat mocht ik 3 keer doen. Ik weet er nog 2. Ik koos True Blue van Madonna. Een veilige keus. Maar ik koos ook The Cutting Crew met I Just Died in Your Arms. En dat was geen veilige keuze. Maar wel een heerlijk nummer en een hele grote hit geworden. Helaas niet zoveel meer verder gehoord van The Cutting Crew. Dit was meteen ook hun grootste hit. En de term I Just Died in Your Arms komt op na een vrijpartij van componist Nick van der Ede met zijn vriendin. En Le Petit Moi is een Franse term voor orgasme. En dat kan je in het Engels vertalen. Dus I Just Died in Your Arms.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15.

0: heel hartelijk welkom bij dit online en radioprogramma Boordevol met...
1: De Ruiter van 40 jaar,
2: De Ruiter? En waar zou ik die van moeten kennen?
3: De Connectie sinds 2006.

0: de Superman Lovers en Starlight. En de Star Trek was vandaag van Talking Heads, Once in a Lifetime.
1: Dit is de connectie.
0: En zo proberen wij altijd weer met de deur in huis te vallen, met de muzikale deur geopend. En die openen we voor muziekgeneraties oud en nieuw. Meteen Once in a Lifetime, Talking Heads uit de jaren 80. En de Superman Lovers uit 2026. Van harte welkom. Mijn naam is De Ruiter. We hebben weer een programma boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden. En wist je dat dit nummer stond op het album Remain in Light? Dat werd uitgebracht in 1980 en een single een jaartje later. Muziek is het nummer, een typische compositie van het album Remain in Light, met een funky bas- en drumlijn, Afrikaanse polyfone ritmes en het gebruik van samples of loops. Een groot deel van het nummer wordt meer gesproken dan gezongen door David Byrne, de zanger, in de stijl van radio- en televisiedominees, ter versterking van herhaalde oproepen tot reflectie. And you may find yourself, and you may ask yourself, and you may tell yourself. Die uitmonden in een aanroep van God, in een uitroep van vertwijfeling. And you may say to yourself, my God, what have I done? En de tekst handelt over de halfbewuste manier waarop mensen door het leven gaan en zich door toevalligheden laten leiden tot waar we zijn. Het hier en nu wordt beschreven als een slur, letting the days go by. En de conclusie is dat er niets verandert. 8 maal wordt er gezongen, same as it ever was. De tekst is daarmee een typische beschrijving van de midlife crisis, maar past ook zeer goed in de no future stemming van eind jaren 70 en begin jaren 80 van de vorige eeuw.
1: Welkom. De connectie.

0: Voor ABC draaiden we Kaya in muziek die je kan verstaan en bij mij zijn.
1: Connectie Music History.
0: Je weet het, in de connectie kijken we graag even achter de hit. Achter de muziek van een bepaalde band of artiest. En we hebben het hier niet over de minste. Zeer succesvol in de jaren 80. Met achtereenvolgens The Look of Love, Poison Arrow, All of My Heart en When Smokey Thinks. En niet vergeten The Night You Murdered Love. Ja, hele grote band. En ze treden nog steeds op, dus ze staan in de connectie. Collectie, we hebben het natuurlijk over ABC. En dit was de tweede single van een debuutalbum, The Lexicon of Love uit 1982. En wat steeds leuker wordt, dat mijn zoon van 28 steeds meer muzieksmaak gaat ontwikkelen. En wat blijkt, ja, door allerlei games en door allerlei series. Stranger Things bijvoorbeeld, die serie. Wist je die, dat hij een eigen radiostation heeft, die serie? Dat komt uit Amerika en daar luistert hij heel veel naar. En heeft hij een lijst gemaakt op Spotify. Ik was natuurlijk zeer geïnteresseerd in die lijst. En die zijn we zo af en toe aan het doornemen samen en we sturen elkaar muziek. En daar stond ook ineens ABC met Poison Arrow. En ik vroeg naar de andere hits, hoe vind je die dan? Maar hij richt zich dan op één nummer van een band en dan het beste nummer van de band. En in dit geval hebben we die voor je gedraaid.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De Connectie. Oh yeah, de Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie. Collectie.

0: Het is weer gelukt. Sam Sparrow en Happiness. En daarvoor de Pointer Sisters met Happiness op de helft. Zo'n beetje van elke uur connectie. Dan zoeken wij deze connectie. En tevens is dat weer een connectie tussen muziekgeneraties. Want het is een tijdje geleden dat de Pointer Sisters hele grote hits hadden. Maar ze hadden er veel. En ze waren groot. Tussen 1973 en 1987 hadden ze 13 hits in de top 20. Ze hebben Grammy Awards gewonnen, 3 om precies te zijn. En ze hebben 40 miljoen platen verkocht in verschillende genres. Ja, het is wat. Dat is echt een groep, hè? Een trio om precies te zijn. Van harte welkom, mocht je later inschakelen. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties met zo direct nog heel veel interessante muziek en wetenswaardige feiten met onder andere terug in de tijd met een Nederlandstalige klassieker van Dimitri van Toren. We hebben nog Sissy Penniston. We gaan oud en nieuw vieren met The Hollies en Simply Red. En we hebben nog een bijdrage van Jacqueline die bijna elke week muziek met ons deelt. Je kan ons natuurlijk bereiken. Dat kan je ook doen als je dat wil. Deel muziek met ons in de connectie. En mail deconnectie@gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie. Connectie. Muziek die je kan verstaan.

van Torren en hey, kom aan, een van de oudste ook. Ergens uit begin jaren 70 en daarna de Connectie Classic Finally en CC Peniston. En ik lees je even een stukje voor wat ze zei over dit nummer. Want het was eigenlijk een gedicht dat ik in een lied had veranderd. En het was het allereerste liedje dat ik ooit geschreven had. Ik deed achtergrondzang voor iemand anders en ze vroegen of ik nog iets anders had. En ik zei ja, iets wat ik heb geschreven, maar ik wist niet of ze het leuk zouden vinden, weet je. Je beseft je talenten op dat moment nog niet echt. Dus toen ik zei dat ik een hit te pakken had, dacht ik gewoon oké. Op dat moment begreep ik niet wat het betekende om een nummer 1 hit te hebben. Ik had echt geen idee. Ze zeiden, je hebt een hit te pakken en je moet naar Europa. En opeens reisde ik de hele wereld over. 1 optreden werden er 2. En dat kleine meisje uit Arizona ging overal heen. Weet je, ik was wel eens hier en daar geweest, een paar keer op reis. Maar niet zoals als dit. Het was overweldigend. En Finally werd uitgebracht in 1991. Het was haar debuut. Een single van haar debuutalbum, wat dus ook Finally heette.

0: Van verleden tot heden. Hier hoor je geen track zonder reden.
1: Tijdloos, eindeloos. De connectie.
0: De connectie uit de jaren 70. Het oud en nieuw radioprogramma.

Ha Rick, hier Jacqueline. Ik heb weer een leuk nummer. Avicii, Brother. Ik heb een broer en een zus. Dus het nummer spreekt me aan. Maar wat ik wel vind, familie is meer als broer en zus. Dus het hoeft geen bloedverwant te zijn. Een mooi lied over verbondenheid. De connectie.

In onze item muziek delen met Jacqueline draaiden we Brother van Avicii. En dat was tevens een in memoriam, dat hij helaas al heel lang niet meer onder ons is. En dan, tot besluit van dit uur Connectie, gaan we muziek nog echter beleven. Nadat we dat al doen met de reguliere muziek. Want live muziek, ja, daar ben je er echt bij. Verbeeld je dat je bent bij een concert van de Jacksons met Michael

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechtersloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden.
2: Radio Amerika,
1: tot zover het radionieuws.
2: ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.

Doe gezellig mee. Verzet je niet. Ga los. Don't fight the rhythm. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Radio Amerika. En hier hebben we nog een grote internationale artiest. Je kent hem. Robbie Williams is hier. En rock DJ.

jammer de gitaar aan het eind van dit nummer. En dat hoort er ook een beetje bij. Bij de titel Rock DJ. En tussen de nieuwe releases trof ik dit nummer aan. De moeite waard. Duran Duran samen met Nile Rodgers. And Free to Love.

bijzondere combinatie, hè? Duran Duran. Met Nile Rodgers. Oh ja. Yeah. Want die zijn sporen al lang verdiend heeft en vandaag dus in deze combinatie te beluisteren was. Nieuw dus, ik zei het je al. En de titel nogmaals: Free to Love. Even een duik in het verleden. Even een duik in het disco-geweld. En wel van Diana Ross. Hier is zij met The Boss.

0: Wat een enthousiasme, hè?
1: Ja.
0: Diana Ross zet even haar beste beentje voor in The Boss. En dan laat ik je deze horen. Shooting Star, ken je dat?

heeft dat nummer een lekker ritme. Shooting Star. Het was van Jazzy. Ik zal nog eens een beetje in zijn repertoire graven. En kijken of er nog meer van dit soort mooie nummers tussen zitten. Mika nu. Met Immortal Love.

hebt ons gevonden op het internet. Radio Amerika. Met dit programma tot 8 uur vanavond. Dus lekker 2 uur swingen. En dit nummer is een van de single successen van niemand minder dan Mark Ronson. En natuurlijk

Bruno Mars. Want ik weet dat er luisteraars zijn die daar helemaal wild van zijn. En ik ben trouwens er ook wild van. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dit was

geeft je een goed gevoel. Want it feels so good. En dan heb ik deze. Purple Disco Machine. Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat dit in de internationale hitlijsten geraakte. Vandaag draaien we het in muzieksmullen. Beat of your heart.

lekker bewegen. Op het ritme van je hart. Beat of your heart was in de show. En dan even het ritme eruit. Even meer relaxed. Even een beetje op adem komen. Ook dat kan in dit programma. Even een boys groepje. The Boy Zone. En wat was het een hit, hè? Love Me For A Reason.

sommigen misschien dus even een beetje wennen, denk ik. Maar alles wen, zeg ik dan soms. We gaan het zien wat het gaat doen. We gunnen ze in ieder geval het allerbeste. En, do you want more?

0: Jouw lichaam tegen mijne. Daar ging het over, toch?
1: Absoluut.
0: En we geven weer wat meer gas. Als dat goed voor jou is, is het ook good for me.

probeer bij dit soort nummers maar stil te blijven zitten. Hier in de studio lukt dat in ieder geval niet. De titel is Good For Me.

zijn de geheimen? Secrets. Daar ging het over. En dit is ook nieuw. Mickey van Wijk gaat het voor je zingen. En ze is helemaal onderweg naar jou.

0: Leuk, hè? Ja, mooi gedaan. Ik zie je al optreden bij grote festivals. Op een podium, open lucht. Yeah. En dan al die mensen eromheen en gezellig meezingen met Mickey.
1: Lights go down.
0: Ja, zonder meer.
1: City breathing slow tonight.
0: Ik ga het eerste uur afronden met dit nummer. Na het nieuws ben ik terug. Every street got you.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Sister Studio. Phil Collins in the show. Singer, songwriter, drummer, namensje van alles. Na de ellende van het nieuws, ja, weer terug in de vrolijkheid van dit programma. En ik heb nog wat leuke muziek tot 8 uur voor je. Dus ik hoop dat je erbij blijft en het zult meebeleven. Hier is Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: beetje beleven. Heerlijk toch?
1: Oh.
2: Radio Amerika.
0: Wij draaien het vandaag.
1: En dan lijkt het toch wel op een muziekfeestje, vind je niet?
0: Ah, zij is er ook. Hier is J-Lo.

Mag de muziek nog harder? Let's get loud! Ja, ik mag haar graag draaien. Jennifer Lopez. Zij zorgt ervoor een stukje sfeer in dit programma. Iedere zaterdag muzieksmullen. En tot 8 uur.

Catch a Fall, zo heette het. En dat haalden we ook in ons programma. Het was Kloks die dat ten gehore bracht. En Jonas Blue, samen met J.P. Cooper, is hier. Perfect Strangers. Okay.

Zo'n 10 jaar geleden stond hij in de hitparade. Dit prachtige nummer. Perfect Strangers. En ook dit behoort natuurlijk tot de boom, boom, boom muziek. Maar we lassen toch weer even een rustpuntje in. En daarvoor zorgt Shane Ward. Luister maar.

Second City is it. Klonk haast als een noodkreet, hè? What can I do? En tussen de nieuwe releases van deze week vond ik dit nummer. En ook dat is de moeite van het beluisteren waard. Hier is Misplaced Tomorrow.

The Phone Man van Criss Cross Amsterdam. Met een solo product. Yuki, zo heet hij. En dat was de titel, ja. Dit is later. Het leven gaat snel. Deze duiken we even terug naar vorig jaar. Toen verscheen het Donna Summer Nights.

Moeten we dan zeggen eindelijk? Ja, zou zomaar kunnen. Nu heb ik je. Now I got you. En dat was Janet Leigh.

Dean zong het voor jou. En natuurlijk met die bekende beat van Surreal. Zoals we dat kennen. Ik neem je mee naar de Starlets met Cheap, Wine and Legend.

Een eerlijk stukje funk in muziek Smola. En een mooi slot ook nog eens. Starlets, onthoud die naam. En we gaan iets anders doen.

kloppen. Hit me, yeah. With your rhythm stick. Ian Jury was daarmee in de show. Met zijn formatie de Blockheads. 1979, dit nummer gaan we je eigen tijdswerk draaien. En in tegenstelling tot de naam zijn ze zeer actief. De Bankzitters.

Ze waren in die tijd nog fris en fruitig. De Jacksons. Ja. Inmiddels zijn ze ook bij de oudere heren, zal ik maar zeggen. Dancing uit 1974. En dan heb ik er nog maar eentje te gaan in Muzieksmullen voor vandaag. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Bedankt voor het

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Nee!

0: gebeurt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lunch Break Top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
0: Rotterdam, de muziek van de stad. Tom's Lunch Break.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

0: rolt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voor dat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is